42. Whakaro i te iarere iwa tekau ma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.